leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. Demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen. Op zaterdag.

en Klein die zit even in de lappenmand. We hopen dat hij er maandag weer is voor een nieuwe Kort en Klein show. Maar dat houdt in dat je het dit weekend even met mij mag doen. Mijn naam is Lucas van Leeuwen en ik heet je van harte welkom op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Je muzikale wekker is afgegaan. Zometeen natuurlijk een hit uit de Nederlandstalige top 1000. En in het derde uur hoor je ook de favoriete top 3. Mocht je die nu al willen insturen,

Inmiddels kunnen we toch wel twee conclusies trekken als het gaat over Marco Schuitmaker. 1. Hij is totaal niet goed in het spelen van Verstoppertje. En 2. Ieder liedje dat hij uitbrengt groeit inmiddels toch wel uit tot een grote hit. Laten we bij conclusie 1 beginnen. Vorige week was hij te zien in het programma The House of Hide and Seek.

dekentje gevonden en haalde hij eigenlijk helemaal geen geld binnen voor zichzelf. Dus daar is hij slecht in. Maar deze nieuwe single van Marco Schuitmaker, Deze Nacht, staat inmiddels alweer genoteerd in onze SterrenNL Top 25 en is aan het uitgroeien tot een van de hits van dit moment. Welke plek die aankomende week staat, dat hoor je vrijdag natuurlijk weer. Jan Paparazzi met alle rangen en standen als het gaat om de populairste Nederlandstalige muziek van dit moment. Gouden uren voor de zaterdag in volle gang. Zometeen hier de blonde god in de witte bloesjes, zo moet ik het zeggen. René Schuurmans komt eraan. Naar T-Shin.

0: de schatkamer van de Nederlandse muziek. En daar zat deze ook in. De George Baker Selection hoorde je. En O Magdalena.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Nu richting de plank van de Nederlandstalige top 1000. Daar liggen logischerwijs 1000 liedjes op. Dat zijn de 1000 liedjes waar jij misschien wel op hebt gestemd het afgelopen jaar. Niet alle 1000, maar een selectie daarvan. En ook dit jaar gaan we hem uiteraard weer uitzenden. De lijst met de beste, leukste en mooiste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Net na de zomervakantie hier op je radio te horen. En in de Gouden Uur en ook in de Kort en Klein Show geven we je alvast een beetje onbedoeld stemadvies. Duwen je alvast een beetje een bepaalde kant op. En in dit geval gaan we naar een van de 12 noteringen van Marco Borsato uit de lijst van het afgelopen jaar. Zijn hoogste notering, 42, Dochters. Maar ook deze stond erin. Op 369 om precies te zijn. Je hoeft niet naar huis.

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Lucas van Leeuwen.
3: Een

Beetje een trend van de afgelopen jaren dat er veel liedjes over drankjes worden uitgebracht. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon bijvoorbeeld. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie is natuurlijk een vrij recente hit in dat genre. En je hoorde ook Jeffrey Hayes in dit geval met zijn Pina Colada, met daarvoor Guus Meeuwers en Vagant en Verliefd Zijn.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: De grootste Nederlandstalige hits aller tijden. Gooi je op de nummer 1. 1 Nederlandstalige muziek.

in de Gouden Uren. Uiteraard ga ik ook nog een hit uit de Nederlandstalige top 1000 in dit uur aan je laten horen. En zometeen ook een hele gevoelige van de kast. Heeft alles te maken met de dag van vandaag. Het is 16 mei. En om heel eerlijk te zijn is dat voor mij altijd een beetje een dubbele dag qua emoties. Hoe dat precies zit, vertel ik je zometeen. Nou, André Hazes, wat is de waarheid?

De nieuwe single van Sieneke heet Ik Doe Wat Ik Wil. Deze week gebombardeerd tot NPO Sterren NL paradeplaat. En dus ga je hem extra vaak voorbij horen komen. Daarvoor André Hazes, Wat is de waarheid? Je hoorde Don't Say Goodbye van BZN. Zaterdag 16 mei op de kalender. Voor mij ieder jaar toch wel weer een dubbele dag qua emoties. Mijn oma was ooit jarig op 16 mei. Maar op 16 mei 1997 stond mijn leven volledig op zijn kop. Ik was 8 jaar oud en mijn zusje Eline op dat moment 6 jaar oud. En zij ging oefenen voor haar B-diploma in een zwembad in Bunnik. En helaas is ze daar niet meer boven gekomen nadat ze probeerde om onder water tot een bepaald punt te zwemmen. Het heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Het verliezen ze nog iedere dag. We zijn inmiddels 29 jaar verder. En 1 liedje doet me altijd weer denken aan dat verdrietige moment. Dat liedje stond afgelopen jaar ook genoteerd in de Nederlandstalige top 1000. Mede dankzij mijn stem kwam die terecht op 938. Maar ik hoop stiekem dat hij nog wat hoger komt. De kast is hier. En

0: Goedemorgen, de ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.

Sweet in de Gouden Uren op NPO Sterrenl Radio. Daarvoor Monique Smit, Ik wil je helemaal. En je hoorde dus ook de nummer 938 uit de Nederlandstalige top 1000 van het afgelopen jaar. Een van de allermooiste wat mij betreft van De Kast. Het liedje heet In de Wolken. En mocht je net na de zomervakantie, wanneer de stembussen opengaan, nog een vrij plekje over hebben op je stemlijst, dan zou ik je bij deze willen vragen, ook al mag ik het niet doen, om er toch op te stemmen, om dat liedje net even iets hoger te krijgen. Voor mij best wel een emotioneel liedje. Vandaag op deze zaterdag 16 maart. Wat mij betreft van De Kast. Het liedje heet In de Wolken. En mocht je net na de zomervakantie, wanneer de stembussen opengaan, nog een vrij plekje over hebben op je stemlijst, dan zou ik je bij deze willen vragen, ook al mag ik het niet doen, om er toch op te stemmen, om dat liedje net even iets hoger te krijgen. Voor mij best wel een emotioneel liedje. Vandaag op deze zaterdag 16 maart. En overmorgen.

Mars, dat interesseert me echt geen ene reet. En een van de allermooiste van Jannes kwam ook voorbij in de Gouden Uren. Addio, amore, addio. Zometeen in een derde en laatste uur van de Gouden Uren voor vandaag heb jij het 10 minuten lang muzikaal voor het zeggen. Maar dan moet je mij wel even laten weten wat je drie favoriete liedjes zijn. Je favoriete top 3 is welkom via de NPO Luister.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.
3: We zijn

0: Die van Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder van Ramse Shaffy. Dan krijg je Lach, Leef, Huil en Bid. Van Frank van Etten. En daarvoor VOF de Kunst en Suzanne. Aan het begin van het laatste uur alweer van de zaterdageditie van de Gouden Uren. Goedemorgen, Corné in de Lappenmand. Lucas hier tot 12 uur met Ferry de Lits en Ademloos door de nacht. Na deze van Rowan Hessen.
1: Onder mee, je land voorbij. Het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

had zomaar eens mijn favoriete top 3 kunnen zijn, hoor. Robert van Emmert en Donnie op nummer 1 met Moet dat nou. Op 2 Ferry de Lits en Ademloos door de nacht. En dan op 3 Rowan Hersen met Autovliegtuig. Die hoorden ze zojuist in diezelfde volgorde voorbij komen op je radio. En over een minuut of 10, de favoriete top 3 van vandaag. Die is inmiddels ingestuurd.

0: ooit een balladversie van dit liedje uit te brengen. En Wesley Klein die heeft er een uptempo sausje overheen gegooid. En die versie hoorde je zojuist. Omdat ik zo van je hou. Daarvoor René Vroeger en Your Place or Mine.
1: De favoriete top 3.
0: Brengt ons bij de favoriete top 3 van vandaag. Ieder weekend rond de klok van 11:30 hoor je een lijstje muziek voorbij komen van één van de luisteraars van dit mooie radiostation. En mocht je zelf een keer de eigenaar willen zijn van een favoriete top 3, dan moet je gewoon even je lijstje insturen. Je 3 favorieten kun je eigenlijk de hele week door gewoon insturen via de NPO Luister-app. En op zaterdag en zondag maken we dan een selectie en mag één luisteraar zijn favoriete top 3 ook echt op de radio ten gehore brengen. In dit geval Femke van Dongen uit Emmen. Ze is 24 jaar oud, heeft naar eigen zeggen een best wel leuke en goede muzieksmaak. Dat stond in haar berichtje. Zometeen speciaal voor haar vader, mannenkoor Karrespoor en Mooiman op nummer 2.

van Femke van Dongen uit Emmen, Flemming en Automatisch. Daarvoor speciaal voor haar vader, mannenkoor Karrenspoor op nummer 2 met Mooi Man. De 2026-versie van Ik Kom Terug hoorde je op nummer 2.

Jan rijdt met je mee. Jan Paparazzi hoor je iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Met het klimaatneutrale lifestyle magazine De Jan Paparazzi Show. Je hoort de beste muziek van Nederland, de Nederpop klassieker van de dag en een vergeten plaat in 6:30, 7:30. De Jan Paparazzi Show. Iedere maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 op NPO Sterren NL.

en je moeder. Die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Hij wordt hier inmiddels binnengebracht. De muzikale lunch voor deze zaterdag. Speciaal geregeld voor de enige echte Perry Krams natuurlijk. Zometeen tussen 12 en 3 de muzikale lunchshow in het weekend. Perry's Weekend Party. En daarna het muziekfeest op de radio met de Jannen. Jan Smit en Jan Paparazzi. Tussen 3 en 5. En ik ben er morgen weer voor de gouden uren vanaf 9 uur. Tot dan!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Maluki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Maluki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sterren en Elf.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: en La La Londe voor Django Wagner en Peter Beense. Wat een opening, hè, vanaf vandaag.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Krams.
0: Ja, daar zijn we weer op de zaterdag. Wat gezellig, wat leuk, midden in jouw weekend. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Ik hoop dat je wat leuks aan het doen bent. Of gewoon lekker aan het relaxen bent. Lekker aan het genieten bent van je weekend. Of aan het werk. Maakt helemaal niet uit. Iedereen is van harte welkom bij Perry's Weekend Party. Of eigenlijk ben je gewoon 24-7 van harte welkom bij het leukste radiostation van Nederland. NPO, Sterren en L. Want we doen het hier met z'n allen. Inclusief jij. Je bent onderdeel van dit radiostation. Mocht je nog niet jezelf onderdeel voelen, want dat mag best. We gaan het weer gezellig maken de komende 3 uur. 3 uur lang eens eventjes gezelligheid de eter in pompen. Met heel veel leuke Nederlandstalige muziek. Je mag eens eventjes een incheckbericht doen. Dat mag je doen via de gratis NPO Luister. We doen zo meteen een rondje langs de velden. Ik doe een spelletje, de muzikale code. En we gaan natuurlijk in het laatste uur al helemaal los. Dan ga ik een uur lang alleen maar verzoekjes draaien. Goed, iets waar Wouter van de vrijdagmiddag, die op vrijdagmiddag altijd erbij is, op zaterdag helaas niet, vind ik jammer, ik heb hem niet over weten te halen. Die heeft iets heel leuks gemaakt, dat is dit. En dat vind ik gewoon even lekker om ook vandaag de show mee te openen. Wat een heerlijk stukje.

Je zal het maar hebben. Alleen in je bed liggen. Doe maar. En één nacht alleen. Daarvoor de zomerhit van 2026. Daar kunnen we gewoon eigenlijk niet meer omheen. Hè. Justin de Wild en Cheerio. Wat heerlijk om daarmee de show te beginnen. Dan zou je moeten denken. Oh, je moet nog 3 uur. Nou, er zijn zoveel leuke muziek. Zoveel leuke muziekliedjes gemaakt, wilde ik zeggen. Dat zeg ik wel. Is dat een gek woord? Om liedjes, nummers, om dat muziekliedjes te noemen. Nee toch? Dat kan toch best wel. Er komen er zoveel leuke muziekliedjes aan. 3 uur lang hier op Sterren NL Radio. Nou, eigenlijk niet 3 uur lang. De hele dag door, want we hebben natuurlijk ook nog Jan Smit vanmiddag vanaf 3 uur. En om 5 uur ook nog het Piratenuur met Marcel de Vries. Nou, het is altijd de vraag op zaterdag of Marcel dan 1 uur of 2 uur lang doorgaat. Ja, ik zal zo meteen eens even contact opnemen met Studio Dokkum. Hoe het er gaat in die piratenschuur van Marcel. Want vaak is hij al rond dit tijdstip dingetjes aan het voorbereiden. Nou, wie weet kan ik hem zo meteen even bereiken. Grote vriend van dit radiostation, jawel. Marcel de Vries, welgewaardeerde collega.

wat we allemaal wel eens hebben gedaan in ons leven, toch? Een leugentje om bestwil. Als je nu nee zegt, dan lieg je dus. Dat is eigenlijk al een leugentje om bestwil. Om niet door de mand te vallen, hè? Ach ja, ik heb het ook vast wel een keer gedaan. Maar op korte termijn, kort geleden niet, hoor. Het is niet zo dat het me heel erg helder voor de geest staat, in ieder geval. Dat ik een leugentje om bestwil heb gedaan. Goed, jongens, zaterdag 16 mei. En wie is er allemaal bij? In de gezellige app, de NPO Luister-app. Daar waar je terecht kunt voor jouw groet of verzoek. En dan kun je nu eventjes een lekkere incheckbericht droppen. Dat heeft Tom gedaan. Die zegt, hey Perry, we zijn er natuurlijk weer bij. We zijn aan het genieten van jouw radioprogramma. Zo ook Leslie. Die zegt, ja Perry, ik moet straks om 1:00 moet ik werken. Dus we hebben thuis nu nog even voluit de radio aanstaan met een van de gezelligste shows van Nederland. Nou, Leslie, hey, dat is te veel eer, hè? Dat is veel te veel eer. Doe wel mijn best. Maar dat doen we hier met z'n allen, hè? 24-7, de grootste gezelligheid op Sterrenel. Leuk dat je erbij bent, Leslie. En dankjewel voor je lieve bericht. Peter, die luistert ook mee. Die zou graag iets willen horen van Wolter Koes. Die heeft genoten van de uitzending samen met Jan Paparazzi afgelopen woensdag. Ja, toen was Wolle hier te gast, hè? En Jan, die was ook nog eens jarig afgelopen week. Afgelopen donderdag was Jan Paparazzi jarig. Toen nam Wolter een bos bloemen voor hem mee. Ja, lief. Lieve man, die denkt daar dan ook aan. Hè. Vind ik leuk. Ik zag Jan nog afgelopen woensdag met zijn bosje bloemen naar buiten komen bij Avrotros. Ja, mooi. Wesley die is erbij, die zegt, hey Perry, gezellig man. We luisteren weer mee bij ons in de Man Cave. Daar staat hij weer aan, bij ons op de grote speaker. Wij missen geen programma op dus vrijdag, zaterdag en zondag. Jeroen die luistert ook weer mee. Jeroentje, een hele goede dag, jongen. Wat fijn dat ook jij er weer bij bent. En ik hoop dat je met je hele gezin lekker aan het luisteren bent. Luc die is lekker aan het genieten van de zon. Die geniet van een lekkere vakantie. Nou, dat ziet er allemaal hartstikke alleraardigst uit. Ik zie nog een foto die van de week is gestuurd. Ah, dat ziet er goed uit, jongen. Heerlijk. Ga genieten van jouw vakantie. En Thijs en Daan die zeggen, Perry, wij zijn op dit moment op de klus. We zijn lekker aan het buffelen. Ik bedoel, 5 dagen werken is niet genoeg. Om een beetje rond te kunnen komen in Nederland moet je tegenwoordig ook op zaterdag werken. En met een beetje pech moet je de zondag er ook nog aan vastplakken. Om een beetje te kunnen beunen en om een beetje rond te kunnen komen. Ja, we kennen het allemaal. De portemonnee gaat sneller leeg dan dat die wordt bijgevuld tegenwoordig. Het is ongelooflijk, hè, wat alles kost. Maar ja, we blijven lachen, we blijven vrolijk en we blijven een beetje genieten van het leven. Want dat moet je wel, vind ik. Zometeen een plaat. Ja, die vind ik echt heel erg lekker. Ik weet ook zeker, als ik die zometeen ga horen, dan gaan de speakers een stukje harder in de Sterren.nl studio. Mart Hoogkamer en Miss Montreal, Houden van Haten, komt eraan. Na deze meezinger, dit is John West op Sterren.nl. En jij bent niet te weerstaan.

0: daar niet gek.
1: Nou, ik zeg niks te veel als ik nu zeg dat ik een paar heerlijke meezingers achter elkaar heb gedraaid. Leeuw Kleine en Samuel Welten, Maak me nou niet gek. Mart Hoogkamer en Miss Montreal kwamen ook nog eens voorbij met Houden van Haten. En als slap op de vuurpijl ook nog eens Big John West. En jij bent niet te weerstaan. We gaan zo meteen nog eventjes een rondje langs de velden doen. Het is hartstikke gezellig in de NPO-luisterapp. Wat je ook aan het doen bent, waar je bent van harte welkom. In die app even een kort berichtje dat je erbij bent. Of misschien wel een heel boekwerk. Een heel verslag van alles wat je aan het doen bent. Het is allemaal goed. Alles mag, alles kan. En hoor je jezelf zo meteen jouw berichtje op de radio hier bij Sterren.nl. Dit is mooi en dit kan iedereen meezingen. André Hazes en ik leef mijn eigen leven. Natuurlijk bij Sterren.
2: Ik sluip

Echt ontzettend binnen. Iedere keer weer als ik hem draai, krijg ik echt ontzettend kippenvel. Zo'n jonge meid hoort natuurlijk helemaal niet ziek te worden. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig behoort zij tot een van de gelukkigen die dus beter is verklaard. Ze is gezond verklaard, schoon verklaard. En dat is echt ontzettend fijn. Daar waar natuurlijk ook hele jonge mensen strijden en het dus niet kunnen winnen. Het is echt bizar, verschrikkelijk gewoon, hè. Emma Heesus, gelukkig. Het gaat goed met haar. Daarvoor Gerard Joling en niet voor één keer. We doen nog even een rondje langs de velden. Eens even kijken welke gezellige mensen zich allemaal aansluiten bij de gezellige club van deze zaterdag. Dat is Twan. En Twan die stuurt, Perry, ik zit lekker achter het stuur. Ik heb bewust eventjes de truc aan de kant gestuurd. Ik moest toch eventjes nog wat halen bij de pomp. En ik heb gelijk eventjes van de gelegenheid gebruik gemaakt om een appje te sturen. Ik moet vandaag van noord naar zuid in Nederland. Ik ben gewoon aan het werk, want ja, de vrachtwagens, ze rijden altijd maar door en door. Zo zong Henk Weigert ook altijd. Johan, die zegt, hey die Perry, ik ben lekker met vrouwtje thuis. Ik ben 2 weken weg geweest. Ik werk namelijk 2 weken op en 2 weken af. Dus vanaf nu mag ik weer mijn vrouwtje 2 weken lastig gaan vallen thuis en daarna weer 2 weken op. Wat doe je voor werk dan, Johan? Staat er niet echt bij eigenlijk wat je doet voor de kosten? Klinkt wel heel interessant. Zou maar hebben. 2 weken lang non-stop van huis weg. Maar goed, dat wordt alweer weer gecompenseerd dat je 2 weken thuis kan zijn. Nick, die is erbij. Die zegt, oh Perry, knallen weer op de zaterdag. We zijn aan het genieten hier in Ootmarsum. Hey, mooi dorpje, Ootmarsum. Ik heb wel eens gehoord van mensen dat je daar echt een keertje heen moet als je een beetje van cultuursnuiven houdt in Nederland. Je houdt van dat soort oud-Hollandse dorpjes. Dan blijkt Ootmarsum heel erg leuk te zijn. Laurens, die luistert mee. Die zegt, hey Perry, hier vanuit het noorden van het land. Ik zit in Dokkum. Een van de buurmannen van Marcel Lauwens. Hij is wel alvast wel eens tegengekomen. Marcel gaat wel eens daardoor door op heen naar Lauwens. Nou, Lauwens die luistert mee. En ook Michael die is erbij. Michael is van de partij op deze zaterdag. En allemaal genieten ze van NPO Sterren NL. Zometeen tijd voor de nieuwe plaat van Even Serieus. Dat is Fiesta Escalada. Eerste man die laatst een filmpje plaatst op zijn Instagram over hoe het allemaal begon. Met een microfoon in zijn slaapkamer al oefenend. Niet weten dat hij nu op dit moment zo'n grote jongen zou zijn in de Nederlandstalige muziekwereld. Henk Dissel is dit. En een bom bij Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Topop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams.
4: Ja, ik ga jou zometeen weer een kans geven.

0: Heerlijk is dat, hè? Als je een plekje hebt waar je lekker kan thuiskomen. Met lieve mensen om je heen. Misschien wel blije kinderhoofdjes als je de voordeur weer doorkomt. Hans de Boy hoorde je en thuis ben.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramps.
0: En daarvoor grote vriend en collega Jan Smit. En samen, je hoort hem vanmiddag weer samen met zijn grote vriend Jan Paparazzi om 3 uur met Muziekfeest op de radio. Ik kan dus niks anders zeggen dan hem gewoon hier laten staan op Sterren NL Radio voor selectie 1. Ik weet niet of je dat hebt, hè? Maar doe dat eventjes. Als je nu in de auto zit en je luistert nu naar Sterren NL, of je luistert op zo'n portable radio, er zitten allemaal van die voorselecties op. Hou even die knop 1 in gedachten. Gedrukt. Doe dat maar nu. Ik wil best wel eventjes wachten. Ja? Heb je het gedaan? Staan we voor selectie 1? Nou, een klein applausje, sumier applausje. Ben alleen in de studio. Dankjewel daarvoor. Zo ben jij nog veel sneller en misschien nog wel veel vaker hier bij Sterren NL Radio te vinden. En dan ben je gegarandeerd van de beste muziek van eigen bodem. Wat dacht je zo meteen van Wesley Bronkhorst? Als jij had gedacht. Eerst nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Sven Versteeg en Lange Frans. Dit is Boevenbad.

0: wacht op de nummer 1 NPO SterrenNL, waar we zometeen dus eventjes de opgave erbij gaan pakken van de muzikale code. Warm je gehoor alvast een klein beetje op. Weet wat er zometeen te wachten staat. Dat is dat je 3 liedjes heel kort na elkaar voorbij hoort komen. En jij mag dan in de NPO Luisterapp weten, of laten weten, welke 3 liedjes dat zijn. En heb jij de juiste antwoorden, dan maak je dus kans op het SterrenNL, het goed gevulde SterrenNL prijzenpakket. We doen het zometeen naar Monique Smit. Ik wil je helemaal, zo komt eraan, naar Jesse Prins. Hij zou me hebben, zeg. Een kater van de liefde, nu op SterrenNL.
1: De lampen zijn uit, de deur is gesloten en komt er iemand langs.

0: hits naast duidelijke taal. Ze wil je helemaal, maar dan alleen voor haar alleen.
1: De muzikale code.
0: Hey, Jesse Prins, die draait ik ervoor. En Kater van de Liefde. Een nieuwe opgave staat voor de deur van de muzikale code. Drie liedjes die je zometeen weer in rap tempo aan elkaar voorbij hoort komen. En de vraag aan jou is welke liedjes dat zijn. Jij mag laten weten via de gratis NPO luisterapp. Je mag dus direct de antwoorden geven. Daar waar je normaal gesproken het woord code moet sturen, is het nu direct tijd om de antwoorden eens door te geven. Dat doe je via de NPO luisterapp. Nou, moeilijker gaat het niet worden. Drie liedjes dus. Ik kan maar één ding zeggen. Zet je radio ietsjes harder. Zorg dat je mensen om je heen verzamelt met veel kennis van de Nederlandstalige muziek. Nou ja, als je naar Sterren NL luistert, dit zijn liedjes die wij draaien, sowieso. Dus je zou het moeten kunnen weten. Welke drie liedjes zijn dit? Luister goed.

dat je over die laatste nog wel een beetje zou kunnen twijfelen. Als ik het niveau mag gaan inschatten, is het misschien wel een beetje lastig. Of jij denkt, nou, ik weet het gelijk. Deze drie liedjes, het is voor mij zo klaar als een klontje. Nou, dan mag je het laten weten via de gratis NPO-luisterapp voor een goed gevuld SterrenNL prijzenpakket. En mocht je het nou niet goed gehoord hebben, deze opgave, of gewoon het nog een keertje willen horen, wees niet bang. Binnen nu en een paar minuten ga ik hem nog een keer voorbij laten horen komen op SterrenNL. En nog een keer een poging wagen. Je oor tegen de speaker aandrukken van de radio. Of in de auto gewoon even de radio wat harder zetten en gokken welke drie liedjes het zijn. René Kars komt eraan. Hoor naar Cerveza Por Favor. Hoor naar Ferdi Lanzé. Dit is Als ze lacht.

Wat een stemmen zitten nu media op Sterren.nl. En ik bleef geloven. En de vorige week Karsten, una cerveza, por favor. Als jij nog één keer de opgave wil horen van de muzikale code, dan geef ik jou zo meteen die kans daarvoor. Want ik ga hem zo meteen nog één keer laten horen. Die drie liedjes.

0: Jackal op Sterren.nl. En jammer dan.
1: De muzikale code.
0: Ja, dat zou je denken als je de muzikale code niet weet te kraken. Jammer, joh. Nou goed, misschien ben jij wel een ontzettende grote Nederlandstalige muziekkenner. En is het voor jou appeltje eitje? Want de vraag is eigenlijk heel simpel. Welke drie liedjes hoor jij in rap tempo aan elkaar voorbij komen? En jij mag dat antwoord even laten weten via de NPO Luisterapp. En wat ik dus wil weten is wel heel belangrijk. Want ik zie soms dat mensen alleen maar de artiesten sturen of de titels. Nou, de bedoeling is dat je in de juiste volgorde, dus 1 is artiest-titel, 2 is artiest-titel, 3 is artiest-titel. Ik wil dus de artiest en de titel weten van het liedje. Pas dan is jouw antwoord valide en speel jij mee voor het goed gevulde Sterren.nl prijzenpakket. Luister en huiver. De opgave komt nu nog 1 keer voorbij. Succes!

weet die eerste twee direct. Maar die laatste, daar twijfel ik nog heel erg over. Komt onder meer Anne mee. Nou, weet je het? Plaatje 1, 2 en 3. Ik wil de artiest en de titels weten van de liedjes. En wie weet...

0: voor een hele dure plaat. Het gaat over een dame die alleen maar Prada wil. Hè?
1: De muzikale code.
0: En trek je portemonnee dan maar eens. Ongelooflijk wat het allemaal kost. Goed, de muzikale code. Het is tijd voor de finale. We gaan de drie liedjes onthullen. En dat doe ik dankzij het antwoord van Toon. Toon, dankjewel. Jouw drie antwoorden pak ik er even bij. Dan gaan wij eens even luisteren naar de computer of jij de juiste antwoorden hebt gegeven. Toon die zegt het volgende. Nummer 1, Henk Wijngaard en de asfaltrocker. Die is erbij. Alle mooie meiden zaten achter hem aan. Is dat inderdaad de asfaltrocker? Op nummer 2, Frans Bauer en Un Dos Tres. Oké, die zet ik er ook bij. En op nummer 3, Marianne Weber en John de Bever. Een echte vriend. Die zou ik toch wel heel erg knap vinden als je die goede was. Maar een heel kort stukje. Dus nummer 1, zegt Toon, Henk Wijngaard, asfaltrocker. Nummer 2, Frans Bauer, Un Dos Tres. En op nummer 3, Marianne Weber en John de Bever. En een echte vriend. Ga eens even luisteren. Is hij gekraakt of niet, Toon?
1: De muzikale code is... gekraakt!
0: Ja! Lekker, man! Het enige wat ik van jou nu nog nodig heb... is een appje met jouw adresgegevens. Want ik ga zorgen dat er een goed gevuld Sterrenel prijzenpakket jouw kant op komt. Toon, van harte gefeliciteerd. En zo meteen het laatste uur van Penny's Weekend Party. Daarin gaan we alleen maar verzoekjes draaien. Laat me weten, wat mag er voor jou voorbij komen op Sterrenel? Dat doe je natuurlijk ook via die gratis NPO

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Avrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

De meeste leuke feestjes die zijn tot in de late uurtjes. En zeker Frans Huis, die wordt overal wel geboekt door heel Nederland. Dus die is altijd laat op bed. En dat is er niet alleen Frans Huis, want ik moest deze draaien speciaal voor Michael. Met een kleine excuses voor zijn vrouw. Hij is namelijk ook altijd laat thuis. Alleen dan niet om op te treden op feestjes, maar omdat hij zelf naar feestjes gaat. Nou, Michael, is toch lief voor jou, hè? Dat je dat doet speciaal voor je vrouwtje. En daarvoor dus Robert van Hemert voor Marjolein gedraaid met Gevangenis. Een uur lang verzoekjes op de radio. Simpel en krachtig, want dit zijn de liedjes die jij wil horen op dit moment. Dylan, voor jou zometeen. Robert Pater, doe met me wat je wil. Maar eerst het verzoekje van Ron, en dat is Marco Schuimmaker. En deze nacht...

omstandigheden. Doe met me wat je wil. Robert Pater op Sterren NL. Ach ja, tussen weekend, dan mag dat toch. En daarvoor Marco Schuimmaker en Deze Nachten. Dat zijn allemaal verzoekjes die je dus kan aanvragen via de NPO Luisterapp. Leonie, die wil graag Dave Dekker horen met zijn nieuwe single Vespa. Ga ik zo meteen doen. En eens even kijken. Erik, die stuurt hier een appje. Die zegt, Perry, jullie zijn de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, maar ik weet dat jullie ook Engels draaien. En ik heb ontzettend veel zin in, samen met mijn vriendenclubje, waar we op dit moment mee op stap zijn. En ik weet dat ze allemaal in de auto naar Sterren NL luisteren. En als ik dit appje hoor op de radio, dan weet ik zeker, we gaan allemaal toeteren. Dus nou, jammer dat ik hem niet even gebeld heb, hoor. Maar hij wil graag deze horen. Blijkt een bijzonder fijne plaat te zijn in hun vriendengroep. Zingen het altijd luidkeels mee. De Dolly Dots. Dit is Love Me Just A Little Bit More.

je wordt er echt mee doodgegooid met die scooters, die Vespa's. Je hoorde Dave Dekker op SterrenRL. En daarvoor nog de Dolly Dots. Heerlijk om die eens te horen voor Erik moest ik die draaien. Speciaal voor hem en zijn vriendenclubje. Miranda, die zegt zin in Rutger van Barneveld te hebben met Helena 2.0. En schrijft ze erbij, ik heb heel veel trek in zijn nieuwe plaat. Want hij heeft hem al een paar keer geteased op zijn socials. Dus ze willen hem lekker klinken. Maar nog heel eventjes en dan komt hij uit. En Guus Wilmers uit Brabant, die ga ik nu draaien. Speciaal voor René.

En die grote hit van ze, Lotje, komt uit het lustrum van studentenvereniging. Ja, ik ben die afkorting. Ik ben zo slecht in afkortingen. UVSV en NVVSU. Ja, nee, ja, goed. Dat weet ik ook alleen dat het in de titel van de plaat staat. Ik heb het wel eens opgezocht, hoor, die afkortingen. Maar Lotje, dat is het belangrijkste van Jobke en Roeland. Die allebei gescheiden verder aan het werk zijn aan hun solo-carrières. En waarbij Roeland Benen sowieso heel erg lekker gaat. Eens even kijken. Manuela die zegt: hey, die Peggy, zou ik misschien van jou Marco Borsato mogen horen? Met Ik leef niet meer voor jou. Nou zeker, die gaan we met z'n allen luidkeels meezingen. Zometeen hier op Sterren NL. En Nick.

lekker wakker geworden of niet? Heerlijk dit, hè? Marco Borsato heb ik gedraaid voor Manuela met Ik leef niet meer voor jou. Nou, Joop, die stuurt me een appje. Die zegt, Perry, jullie hebben het wel over Justin de Wild en Cheerio, dat de zomerrit is van 2026. Hij zei, ik vind het inderdaad een heel erg lekkere plaat, maar zou jij voor mij een andere zomerhit willen draaien waarvan ik denk dat die heel groot gaat worden? Dat is Wolter Kroes met Route du Soleil. Nou Joop, ga ik zeker even doen. Komt er zo meteen aan na een plaat voor Sarah. Haar beste vriendin heet Julia. Nou, geen wonder dat ze deze platen wil horen van Nick en Simon.

flink in zijn nek geheigd door andere hele goede platen. Waaronder deze van Wolter Kroes, die afgelopen woensdag nog te gast was hier in de Sterren NL studio met een bosje bloemen voor onze Jan Paparazzi, die afgelopen donderdag jarig was. Groot feest in huizen Paparazzi. Maar goed, Wolter, dat gaat lekker met hem. Ja, ik denk ook wel dat hij een hele goede gooi heeft gedaan naar de zomerhit van dit jaar. Goed, heb je nog een andere zomerse plaat die je wil horen? Nou, dan mag je dat laten weten, hè, via de NPO Luisterapp. Of als je zegt van, nou, ik wil gewoon wat anders horen. Of niet per se zomerplaten zijn. Nou, dat mag. Eugenie, die zegt, Perry, de nieuwe plaat van Tino Martin. Jong en dom. We zijn het allemaal geweest, ik ook. En deze plaat vind ik echt helemaal geweldig. Nou, komt er zo meteen aan, geen probleem. Femke, die is er ook bij. Die wil graag Amar horen. En de Turk uit de kroeg. Nou, Femke, dat is natuurlijk geen probleem.

0: handig kloppen. Ja, meestal doe ik de deur een beetje op een kiertje. Dan zeg ik, hallo, volk, is daar iemand?
1: Perry's Weekend Party.
0: De dijk heeft binnen zonder kloppen gedraaid voor Martin. Zometeen, na drieën, gaan wij door met de gezelligheid op Sterrenl. Dat doen wij dan met Jan Smit en Jan Paparazzi. Muziekfeest op de radio. Wens je daar veel plezier bij. Natuurlijk ook later vanmiddag met het enige echte Piratenuur live vanuit de Piratenschuur van Marcel de Vries. Wat mij betreft een hele fijne zaterdag. En spreken wij elkaar morgen weer om 12 uur met een nieuwe Paris Weekend Party. Lijkt me hartstikke leuk. Heel graag. Tot!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Smit, een hele goede middag.

0: Hallo met Alex. Hallo met Alex.
1: Alex, waar blijf je nou? Ik zit hier op je te wachten om samen knallend het jaar uit te gaan.
0: Ja, zo, dus ik ben het jaarstap en ik kom niet naar huis. Straks met een bossie. Rooien.

0: dan weet je het wel. Luister Nederlandstalig op Sterren.nl.
1: Het is weer zaterdag 16 mei. En dat betekent dat Simon Keizer vandaag jarig is.
2: Gefeliciteerd alvast, Simon.
1: Ja, nou, ik heb hem natuurlijk al gefeliciteerd. Maar we gaan hem straks natuurlijk, we gaan hem even draaien.
2: En muzikaal in het zonnetje zetten.
1: We gaan hem zeker in het zonnetje zetten. Maar het is ook gewoon weer een heerlijke zaterdag, Jan.
2: Absoluut waar.
1: Drukke week gehad. Tenminste, ik weet niet wat jij gedaan hebt. Ja, jij was hier natuurlijk gewoon de hele week.
2: Ik was hier de hele week, iedere dag eigenlijk hier geweest. Met alle soorten van genoegen natuurlijk. Hè. Dus,
1: alle soorten van genoegen, vind ik een mooie uitspraak, zeg.
2: Dat was echt waar. Ik ben gewoon graag hier.
1: Ja, jij had Wolter Kroes ook te gast.
2: Woensdag had ik Wolter Kroes.
1: Altijd goed.
2: Donderdag was ik zelf jarig. Gisteren was ik hier voor de top 25. Vandaag met jou. Nou ja, het gaat heerlijk, man. Fantastisch leven.
1: Ik weet natuurlijk al een klein beetje. Maar hoe was je verjaardag? Ja, neem ons even mee voor de luisteraar.
2: Oké. Nou, ik ben niet echt een verjaardagsmens. Ik hou niet zo van, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar ik hou niet zo van in de belangstelling staan.
1: Nee, hoe oud ben je geworden?
2: Moet ik er echt 63.
1: Au! Maar dus... Komend jaar...
2: 63, ja.
1: Dan hebben we dus When I Get Older, Losing My Head.
2: When I'm 64.
1: Ja, van de Beatles.
2: Ja. Die gaan we nog niet draaien.
1: Maar jij kan nu zeggen dat je dit jaar... Ik 64 wordt.
2: Nou, los van de leeftijd. Want dat, dat
1: maakt niet uit, Jan. Je ziet eruit als 62. Echt, je bent... Nee, maar echt serieus. Je ziet een jongen uit. Nee, maar dat is goed gegaan.
2: Dat is al wel goed gegaan. Ja, heel leuk geweest. Het is dus leuke cadeautjes gekregen.
1: Hé, hey Jan, en dan is het eigenlijk nu nog 4 jaar tot pensioen, normaal gezien.
2: Ja, normaal gezien.
1: Denk je daar dan over na?
2: Nooit, geen seconde, want ik ga niet met pensioen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ik ga dat terugstorten. Alhoewel, ik heb heel lang betaald.
1: Nou, dus
2: ik ga niet terugstorten.
1: Maar je hoeft niet met pensioen?
2: Nee, ik ga niet met pensioen. Nee, ik blijf altijd werken.
1: Nou, dan weet ik in ieder geval dat ik nog 4 jaar door kan.
2: Ja, nee, minimaal. Van mij ben je nog lang niet af.
1: Nou, gelukkig maar. En van de Nederlandstalige muziek ook niet. Als je een verzoeknummer hebt, laat het dan weten in de NPO Sterren NL app. Wij gaan luisteren naar Damien.

Maar ik weet dat ik van je haal. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: Pardon.
1: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond? Wat zou je doen? Wat zou je doen als ik dat deed? Luister.

0: Bradley. Muziekfeest op de radio. Hey! Jan Smit.
1: Ja, maar dat wil zeggen, die zegt net tegen mij... ik krijg een telefoontje, Jan. Deze moet ik nemen. Doe jij de verjaardagen? Jan, hij staat niet op de gang. Doe jij ze niet? Hij gebaart niet met een arm van... doe jij ze maar. Oké. Dan pak ik ze er even bij. De verjaardag van vandaag. Zaterdag 16 mei. Deze bewolkte zaterdag in Hilversum en in de rest van Nederland. Met een paar buitjes. Ja, dat is een aanloopzin om het een beetje te ordenen wat ik hier in mijn handen gedrukt krijg. Wie zijn er jarig vandaag? Laura Pausini, de Italiaanse zangeres, is jarig. Zij is vandaag 52 jaar geworden. Tori Spelling is jarig, de Amerikaanse actrice. De dochter van Aaron Spelling, die is vandaag 53 geworden. Even kijken hoor, want ik val met mijn neus in de spreekwoordelijke boter. Wie zijn er nog meer jarig? Janet Jackson. De zus van Michael Jackson uiteraard, daar sta ik ooit mee op de foto in mijn tv-jaren. Ja, Jan is nu op de gang, dus ik moet het zelf even opleuken, zeg maar. Daar heb ik nog een foto mee gemaakt met Janet Jackson. In mijn tv-jaren, Janet Jackson is 60 geworden. Nou, toen ik naast haar stond, was ze nog lang geen 60. Zag er wel een beetje oud uit, vond ik overigens toen al. Het is vandaag de verjaardag van Loretta Schrijver, maar die is overleden. Een goed jaar geleden. Zij zou vandaag jarig zijn. Pierce Brosnan is jarig, de Ierse acteur en filmproducent. Doet hij ook nog, hè? 73 geworden, even kijken. Jonathan Richman, maar die kent niemand meer, van de Modern Lovers. Het is de verjaardag vandaag. Nee, dat zijn ze wel, zo'n beetje, denk ik. En... we hebben ook nog, oh dat is leuk, Simon Keizer. Bekend van Nick en Simon en uiteraard van het Simon Keizer zijn in het dagelijks leven. Die is jarig. Hij is vandaag 42 geworden. En mocht Simon luisteren, dan... Jan weet van niks. Simon, zet vast een paar drankjes koud. Want Jan komt vanavond bij jou een bakkie halen. En van harte, jongen.
2: Hartelijk gefeliciteerd.
1: En dit is een van jouw hits. Jij bent de lente. Simon, van harte.

is toch geweldig. Op deze oudejaarsavond, vlak voor het nieuwe jaar. Muziek blijft toch het feest van de herkenning. I looked at the night, but it don't seem so lonely.

weet je, ik vond hem zo leuk. Ik vroeg al de arrangeur, Jan Bessels, maak hem nog een rondje langer. Dan kunnen we dat refreintje nog een keer met z'n allen doen. Zijn we er klaar voor? Where it began, I can't begin to know. I only know it's growing strong.

0: Lee Towers met Sweet Caroline was
1: de hit van Smit.
0: En nu is het tijd voor Henk Wijngaard. Afgelopen week heb ik hem een award mogen uitreiken.
2: Ik zag dat erbij komen.
0: In Nieuw-Leusden, ja. Dat was een jubileumconcert. Hij werd dus, hij wordt 80. Binnenkort, hij is 60 jaar getrouwd met
2: met dezelfde vrouw, hè? Ja, Treintje. Ja.
0: Hij heeft 50 jaar geleden Met de Vlam in de Pijp uitgebracht.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Hij heeft dus 475 officiële liedjes uitgebracht.
2: Ja.
0: En ja, ik kwam daar op dat terrein. Het werd door Tucker FM georganiseerd. En daar stond dus die truck, die vrachtwagen, ja, waar hij dus op al die LP's ook mee stond.
2: Ja, die originele vrachtwagen.
0: Die was dus in ere hersteld.
2: Fantastisch.
0: Ze hebben drie trucks uit elkaar gehaald. Dus ze hebben die truck waar hij dus in reed, die hebben ze gebruikt als zijnde de basis.
2: Ja.
0: Ze hebben hem opnieuw laten spuiten. Ze hebben al die onderdelen uit drie andere trucks. Dat is echt heel bijzonder dat ze dat voor hem gedaan hebben. En die truck, ja, die was dus 50 jaar oud. En die kwam dus Emmen binnenrijden, want daar woont hij met het Treintje. En toen is hij zelf dus naar dat terrein toegereden, naar het festivalterrein. Met tranen in de ogen. En ik mocht hem de Vlam in de Pijp Award geven.
2: Ik zag, een heel groot ding was dat. Een uitlaat.
0: Een uitlaat. Ja, uitlaat. Ja, dat is toch. Ja. Die krijg je nooit natuurlijk.
2: Krijg je nooit, die krijgt ook niemand anders. Hij was ook echt geëmotioneerd, hè?
0: Diep geraakt. Ja. En niet door mij, hoor, maar gewoon door die prijs en door de hele entourage eromheen. En toen vorige week vertelde ik jou dat ik daar naartoe moest. En toen hadden wij afgesproken dat we de hit van Smit aan Henk Wijngaard zouden wijden. Toen heb ik jou gevraagd van, ga jij nou eens in jouw platenkast, nou, daar staan natuurlijk 35.000 platen in.
2: Ga
0: jij nou eens kijken welke plaat niet zo bekend is die wij als hit van Smit kunnen gebruiken.
2: Ik dacht eigenlijk binnen een minuut aan de plaat die we nu gaan draaien.
0: Ja, want
2: dat is zo'n goede plaat van Henk Wijngaard. Het is begin jaren 90. De achterkant van een single, Als ik ga moet je niet om huilen. De plaat duurt 2 minuten en 16 seconden. Heel kort nummertje. Maar die plaat die maakt op mij en op heel veel luisteraars, weet ik zeker, ook die de plaat nog niet kennen, zoveel indruk. Fantastisch.
0: Nee, ik heb hem dus niet geluisterd.
2: Fantastisch. Dat begin van het tweede couplet, Jan, dan smelt ik.
0: Ik ga dus nu gewoon ik word dus voor het eerst word ik geconfronteerd met jouw flat.
2: Ja.
0: En vol trots. Maar Jan, dit is de hit van Jan Paparazzi.
2: Ja, in dit geval.
0: In dit geval, dus kondig jij maar aan.
2: Oké. Het is de hit van Jan Paparazzi vandaag dan. En het gaat over een man die ik al jarenlang mateloos bewonder. Wat een talent heeft deze man. Geweldig. En in zijn omvangrijke oeuvre heeft hij dit pareltje, ik denk zelfs in zijn onschuld, afgeleverd. Grote klasse, Henk Wijngaard, de hit van Smit.
1: Dit is de hit van Smit.

0: hier Hanny, ik heb Johan. Oh, Johan. Ik heb hier Billy, ik heb Harry. Het is allemaal I wat de klok slaat. Maar goed, laten we Harry pakken.
1: Harry.
0: Die vraagt een plaat van André Hazes. Nou kun je bij ons natuurlijk niet om nee komen als je André Hazes vraagt.
2: Nee, zeker niet.
0: Hij vraagt waarom.
1: Waarom?
0: Nou, dat is natuurlijk... Waarom?
1: Ja.
0: Nee, daar staat er niet bij. Harry, wil je nog een appje sturen waarin je schrijft waarom, waarom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Voor de duidelijkheid.
0: Goed, dit is natuurlijk een Nederlandse variant van My Way. Ik weet nog wel toen mijn manager Jaap Buijs begraven werd. Toen werd dit gespeeld. Dus ik heb er altijd een heel erg bijzonder gevoel bij. Maar goed, dit is André Hazes.

0: dat bij jou. Dit doen is bij mij bij jou. Zo gaat hij verder.
1: Ja, dat weet je dan weer, dat soort funzigheid. Op deze zaterdagmiddag, waar natuurlijk een hoop activiteit ook is in de Sterrenl-app.
2: Ik heb hier.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: met Jan Keizer, maar eerst twee legends. Agda en de Munnik met misschien wel een van de beste songs. En helemaal als je, nou ja goed, cd bij jou, cd bij mij, dat ligt misschien wat gevoelig, maar het is wel een goed liedje. De Kapitein, deel 2.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Smit.

0: weet je het wel. Luister Nederlandstalig op Sterren.nl.
1: Zaterdagmiddag, 2 uur is geslagen en nou, er zijn een hoop mensen... aan het werk, ja, valt mij op. Ja, toch, van die klusjes, dat zie je vaker, zaterdagmiddag.
2: Klusjesmiddag.
1: Klusjesmannen. We zijn bezig bij een vriend, zegt Ron. Nou ja, Ron, welke vriend? Dat staat er dan weer niet bij.
2: Nee, wel de badkamer, dat wordt genoemd. De badkamer.
1: Ja, maar dat is vaak, hè? Er is vaak sloop je als eerste de badkamer, als je een huis koopt. Dat is toch zo?
2: Die badkamer gaat er als eerste uit.
1: Badkamers, ja, ja. En dan keuken en voor de rest, ja, kijk, een beetje stukken. Later. En dat zie je in Volendam ook veel, van jongens die dan allemaal andere specialiteiten hebben. Die kopen een huis en dan is het geld op en dan gaan ze elkaar dus helpen. Dus okay, de stucadoren,
2: ja.
1: De schilder gaat schilderen.
2: Ja, de timmerman gaat timmeren.
1: De loodgieter gaat, ja, dus dat. Ja, ik had dat ook natuurlijk. En ik zei, jongens, ja, ik kan wel gaan zingen terwijl jullie bezig zijn.
2: Terwijl jullie aan het schilderen zijn, ja, ik kan toekijken.
1: Ik kan helemaal niks natuurlijk.
2: Nou.
1: Nee, maar wij zijn er voor de mensen die dus nu aan het klussen zijn. Dus nou ja, Ron, laat het even weten in de Sterren.nl-app. We gaan straks natuurlijk bellen met Jan Keizer.
2: De Legendary.
1: Maar eerst de plaat van de Mannen van de Kast.
2: Ja, leuk.
1: Ja, die zijn al een tijdje, nou ja, bij elkaar ook weer.
2: Ja.
1: Maar dit was in die tijd toch wel, deze was wel raak, hoor.
2: Dit was een klappertje.
1: Niet alleen nee. Maar deze was ook echt goed raak. Toch, Siep?

0: more time. Wat lach jij, Jeroen? Ja, ja. Jij bent zo.
1: Dit is het muziekfeest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
0: Ja, de ene is zus, de andere is zo.
2: Hè? Ja, dat is gewoon zo. En jij bent zo.
0: Ja, maar jij bent toch ook. Ja, ja jij bent ook ja.
2: Ja. Ja, maar kijk, ik vind het prima dat je zo bent. Maar je kan beter zo zijn dan zo.
0: Maar vind je dan dat je een uitslover bent, of niet?
2: Soms wel. Soms wel. Maar dat doe ik mijn best doen.
0: Ja, want dat was namelijk een vraag hier van Jeroen. Die zegt. Ja, niet Jeroen van der Boom. Nee. Ja, dat is heel toevallig. Dat zou heel toevallig zijn. Van zijn jullie dan drukker op de radio dan in het dagelijks leven? En ik merk dat wij. Ik zie het niet als uitsloven, maar je gaat natuurlijk toch in een bepaalde modus.
2: Ja, het heet ook presenteren. En je wilt mensen ook een goed gevoel geven. Dus ja. Je doet gewoon je best.
0: Nou, heeft Samuel Welte daar natuurlijk een plaat over gemaakt.
2: Ja, niet alleen,
0: zo kom ik er even op. Nee, met de bankzitters.
2: Ja.
0: Nee, ik vind het trouwens echt een goede plaat ook.
3: Ik ben

0: zou ik zeker blijven doen.
1: Muziekfeest op de radio. Hey! Jan Smit.
0: Sieneke was dat. Ja, de paradeplaat van deze week.
2: Goeie plaat. Ik belde er gisteren dus in de top 25 en ik overviel er met een belletje. En ze had net boodschappen gedaan. Ze was er ook kapot gestorken bij de kassa, zei ze.
0: Van de prijzen.
2: Ja, van de prijzen, ja. Ze hebben avondeten gehaald en...
0: Ja, maar dat is... Wacht maar tot ze ouder zijn. Nou goed, jullie hebben natuurlijk ook grotere jongens, maar... Als wij, ja, gewoon boodschappen, als je dat gaat halen voor vijf man...
2: Een hondertje is niks.
0: Nou ja, dat moet je rustig aandoen.
2: Wie voorgerecht? In de supermarkt, hè?
0: En als je gewoon naar de slager gaat, naar de speciaalzaak...
2: Ja,
0: het houdt niet, niet over.
2: Het houdt niet over, laat maar dat zo zeggen.
0: Ja. Wij gaan even bellen met...
2: Ja, wacht even. Volgens mij hangt die al.
0: Ja?
2: Ik denk dat die hangt, Jan.
0: Nou.
1: Met Jan Smit.
0: En natuurlijk met de one and only, de Jan and only, Janneman Keizer.
3: Ja, daar is hij hoor.
0: Ja, Jan, hey. Hoe is het?
3: Het is goed.
0: Gaat het goed?
3: Het is 14 graden en ik zit hier in de lute. Ik zat net, moet ik zeggen, ik ben naar binnen gegaan even, in de lute van te komen.
0: Ja.
3: En dan zit je prettig toch in het zonnetje.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Tuurlijk.
0: Ja, want jij bent natuurlijk je leven lang gewend om in de schijnwerpers te staan. Dus hoe is dat in de lute?
3: In de lute is het ook goed vertoeven.
2: Ja, ja, ja. Niet even wennen.
0: Ja. Jan, ik vind jou helemaal geen type in de lute.
3: Ja.
0: Hey Jan, het is trouwens de verjaardag van Simon Keizer. Heb jij die toevallig gefeliciteerd? Of heb jij er wel eens contact mee? Vroeg ik me zo af.
3: Ik moet het helemaal eerlijk zeggen dat ik er geen contact mee heb.
0: Als keizers onder elkaar?
3: Het is niet zo, nee. Dat is, eigenlijk is het eerder gek dan goed, moet ik even zeggen. Ja. Dat is zo gelopen op een of andere gekke manier.
0: Nou, dat maakt ook niet uit. Maar je kan hem langs deze weg feliciteren als je wil. Ja. Hij luistert.
3: Nou, dat ga ik met veel liefde doen.
0: Okay.
3: Ik heb begrepen trouwens dat hij een prachtig boek gemaakt heeft. Mijn zoon Hans heeft dat, die vertelde mij, hij kent het heel erg goed. Het is een nieuw talent. Maar ik wist al dat hij natuurlijk bepaalde gaven had. Maar het is leuk om dat dan weer van je eigen zoon te horen.
0: Ja, op dat andere manier weer terug te horen.
3: Ja. Ja.
0: Hey, en Jan, ben je op de markt geweest?
3: Ik ben op de markt geweest, ja. En ik heb de spullen binnen de mandarijn. En de, ja, wat noemen die dingen nou? Die vruchten. Passievruchten.
0: Passievruchten. Oh, dat zijn toch
3: ja,
0: die...
3: Ja, ik heb een tekort aan passie.
0: Is dat zo, Jan?
3: Ja, ja, dat kan je aanvullen met die
0: oh. Ja. Dus van passievruchten... Ja, en ja, wat vul je daar nou mee aan?
2: Ja.
3: Ja, ik ken al die vitamines niet.
0: Nee, maar jij zegt passie. Weet je, wat gaat er... Ja, wat stimuleert het dan?
2: Ja, er is tekort aan passie.
3: Levenskracht.
0: Oh, dat klinkt wel heel zwaar.
3: Dat soort dingetjes, spontaniteit. Dat zit er allemaal in.
0: Ik neem aan dat jij aan spontaniteit geen gebrek hebt.
3: Nee, ik heb ook een heleboel van die dingen op...
0: Oh, je hebt die hele zak al opgevreten. Goed, Jan. Ja. Ik denk dat het tijd
3: maar
0: wordt
3: ja,
0: om...
3: Ik had gehoord dat jij in Spanje bent geweest.
0: Ik was vorige week in Sevilla, ja. Bij Beste Zangers.
3: Ja, dat heb je goed gedaan. Nou, dat is toch prachtig, man. Ik heb ook goede herinneringen, hoor, moet ik eerlijk zeggen, aan Spanje. Natuurlijk uit mijn verliefde tijd met Marie, tot ik in Benidorm en Joré de Mar langs het strand daar paradeerde.
0: Ja, hand in hand, Jan.
3: Dat is hand in hand, dat is een tijdje geleden, hoor.
0: Ja, lopen jullie nooit meer hand in hand? Of is het een tijd geleden dat jullie in Spanje waren?
3: Marie ondersteunt mij nu de laatste tijd.
0: Oh.
3: In plaats van hand in hand.
0: Het is nu schouder aan schouder.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, sorry, we lachen erom, Jan, maar het is natuurlijk gewoon...
3: We hebben een hele mooie tijd gehad. Niet alleen met Marie, dan de haar natuurlijk. Maar ook, ze hebben voor onze eerste... hoes van een album gemaakt in het Alhambra in Granada.
0: Okay. Oh, Alhambra, ja, dat ken ik. Alhambra, ja.
3: Ben je er geweest, Jan?
0: Ik ben daar niet geweest, maar ik heb daar wel heel veel mooie beelden van gezien.
3: Ja, nou, je moet er echt zeker een keer naartoe. Die Moorse cultuur, dat is ongekend. En wij gingen daarheen met de beroemdste fotograaf in die tijd. En dat was Claude Verheij, hè?
0: Oh.
3: En dat was een man... Hij kwam zo uit een film als The Chief van een Indianenstam.
0: Oh ja.
3: Zo zag hij eruit tenminste. Nou, die man die gaat nergens om. Want je mocht natuurlijk niet fotograferen binnen de muren van de Alhambra.
0: En dat hebben jullie natuurlijk...
3: Dat strengste verboden.
0: En Jan Tuyp kennende, hè, van BZN, de bassist.
3: Ja, nou, ja, die had hem al even aangespoord tot het maar gebeuren moest.
0: Dat dacht ik al.
3: Ja, en, maar hij was slim. Die man die ging in gesprek met de supposter, gaf ze Polaroids... En waar wij dan met hen op exposeren. En in die andere tijd had hij de automatische fototoestellen geprogrammeerd om de foto's te maken voor de hoes. En die hoes die zag er echt geweldig uit, hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen natuurlijk.
3: Die Moorse cultuur is bijzonder. Dat is,
0: nou, ik moet jou zeggen, joh, want ik was daar vorige week. Ik zat op een dakterras en toen keek ik op die kathedraal of op de... Ja, wat is het eigenlijk? Volgens mij was het de kathedraal van Sevilla. Of de...
3: Ja.
0: En dat was dus van oorsprong een moskee. Dat is dus ja, door die Mooren, en dat is dus echt honderden jaren geleden, als ik het goed heb.
2: Ja.
0: Als ik het goed gelezen heb. Ja, dus dat is later omgebouwd tot een katholieke kerk. Maar goed, dat gezegd hebben, Jan.
2: Je steekt er toch wat van op zo tussen neus en lippen door.
0: Je zou daar zeggen, ja. Wat gaan we luisteren, Jan?
3: We gaan luisteren. En muzikaal wil ik daarom ook even Spanje blijven. Kies ik voor Sevilla.
0: Nou ja, zeg.
3: Ja, beter komt
0: een van de leukste platen, zeker als je net even over het dode punt heen bent, zeg, met een flesje wijn.
3: Ja, hallo.
0: En dan zwijmel je er helemaal
3: in.
0: Ja, dan gaat hij er zeker in.
3: Je moet er niet mee gaan zingen, want ik krijg toch niet bij. Zo hoog staat het.
0: Ja, maar, is het hoog?
3: Ja, het is echt ongelooflijk.
2: Nou. Hij stond nummer 4 in de top 40, Jan, in 1977.
3: Ja, dat is een tijdje geleden.
2: Ja, maar nummer 4, hè? Ja, grote hit.
3: Grote hit. Mooi lied. Mooi lied.
2: Gaan we doen.
0: Nou, ja. Jan, dan gaan we daar naar luisteren. Tot volgende week, hè?
2: Ja, bedankt, hè?
3: Tot volgende week. Ja, jongens, niet vergeten, hè?
0: Yes, yes.

eenzaam, een gebroken man. Dus sta je dan.

0: Nederlandse muziekfeest op de radio. Met Jan Smit. NPO Sterren NL.
1: En natuurlijk met Jan Paparazzi, mijn partner in crime, compaan. Nou ja, toch, metgezel ook, ja.
2: Ja, ja, alles...
1: Uiteindelijk word je, ga je op elkaar lijken ook, hè?
2: Dat heb ik ook. Qua naam hebben we dat al, Jan, dus...
1: Hé, hey Jan, tussen alle gekheid door natuurlijk. We hebben natuurlijk altijd 2 uur per week.
2: Supergezellig.
1: De grootste lol en schik. Wil ik toch even een klein moment van bezinning. Afgelopen week is namelijk... mevrouw Aad de Jong overleden. Dat is de moeder van Koen, van het Leeuwtje.
2: Van het Leeuwtje, ja.
1: En dat is natuurlijk een vaste luisteraar. En ja, die mevrouw die heb ik een paar keer mogen ontmoeten. En Koen zijn vader die is er gelukkig nog. Ja, die mensen die wil ik wel toch even een hart onder de riem steken. Die, die gaan na het weekend afscheid nemen. En Koen is een grote fan van Benny Nijman.
2: Ja,
1: en ik dacht, misschien is het gepast om even of ik je terug zal zien.
2: Die gaan we draaien.
1: Te draaien, ja, speciaal
2: voor de moeder.
1: Voor de moeder en natuurlijk voor iedereen die achterblijft. Dus heel veel sterkte. Straks met de begrafenis natuurlijk. En met het dragen van dit verlies. Misschien een van de mooiste nummers van Benny Nijman. Speciaal voor Aad de Jong. Of ik je terug zal zien.

0: John de Bever, ja, jij bedankt John. En zijn we er nou doorheen?
1: Ja, ja,
0: dat is ook niet. Ja. Ik zat toch helemaal in de modus, joh. Ik ben nog niet klaar voor dit einde.
1: Ik zag het aan je, denk ik. Zeg niks kijken wat er
0: gebeurt. Wat hoor je, Rian? Dan weet je het wel, ja. Luister Nederlandstalig, het gaat toch zo snel. Nou, dat betekent dat het bijna 5 uur is.
2: Ja,
0: de 5 zit in de klok, Jan. En nou, straks het piratenuur van Marcel, ja, natuurlijk. Wat gaan we vanavond doen?
1: Ik ben vanavond gewoon thuis. Weinig spektakel, denk ik.
0: Ja, niks.
1: Weinig fratsen. En jij, de bühne op?
0: Ja, ik sta vanavond, vannacht eerlijk gezegd, om 12 uur precies in een feesttent in Alteveer, Kerkenveld.
1: Zo, is dat niet in Drenthe?
0: Bij Hogeveen? Ja, bij Hogeveen die kant op, volgens mij. Ja, ja, ja, je hebt nog een Alteveer, maar volgens mij is dit inderdaad daar in de buurt. Dus als je mij zoekt...
1: Dan ben je daar.
0: Dan ben ik daar, ja. Dus mocht het nog verzoeknummers zijn, ja, niet in de app, dan kan hij
1: niet meer. Nee.
0: Ik ga pleiten, dan kan Marcus nog voorlezen, maar...
1: Ja.
0: Op Insta krijg ik dan vaak, op DM.
1: Oh ja, van zou je die...
0: Heel vaak de hoeken van de kamer en zolang je bij me bent, wordt heel vaak aangevraagd.
1: Ja, dat zijn goede platen.
0: Nou ja, jij zegt het, maar goed, ik moet er toch... Ja, mijn manager zei vroeger altijd, Jan, dat half uur moet toch om. Dus wat maakt het uit wat je zingt, ja.
1: Wat maakt het uit wat je zingt, ja. Ja, je houdt het lekker overeind zo, Jan, natuurlijk.
0: Ja, het is toch zo. Jan, mag ik jou bedanken.
1: Dat mag zeker,
0: en,
1: Jan.
0: En volgende week...
1: Ja, ben je er niet, hè?
0: Dan ben ik er niet.
1: Dat zeg je net even tussen neus en lippen door, maar...
0: Ja, ik heb trouwens ook... ik heb dat nog niet gemeld bij onze overste...
1: Nou, die kijk je nu aan, hè, de overste.
0: Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk niet officieel in dienst bij jou. Maar...
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar
0: kijk, ze horen het toch niet.
1: Jan, je weet, we rule this country.
0: Ja, nou, ik ga volgende week even een paar dagen met mijn kinderen naar Londen.
1: Oh, leuk.
0: Dus nee, dan ben ik er net, dat haal ik net niet.
1: Nee, oké.
0: Maar goed, jij kan dat natuurlijk.
1: Ik hou hem hier naar eer en geweten de lucht in natuurlijk.
0: Wil je dan een plaatje draaien over Londen misschien? Ja, ja, Londen van Chris Bauer.
1: Nou, wie gaat er met me mee? Dat gaan we doen. Die gaat nu al op de lijst van volgende week zaterdag.
0: En ik wens jou een hele fijne avond. Natuurlijk een fijne zondag.
1: Dankjewel, Jan. Jij ook, natuurlijk.
0: En nou, wij zien elkaar volgende week.
1: Dan niet, maar de week daarna weer wel.
0: Of wij horen elkaar. Ga je me bellen of zo?
1: Ik ga je wel even bellen dan.
0: Ik ga je wel even bellen, ja.
1: Laten we even bellen. Leuk.
0: Ja, mij bellen even in Londen.
1: Sta jij bij de Big
0: Ben? London calling.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon.
3: Mooi.
2: En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jan Akkoord.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemiddag. Het is exact 5:02. We hebben de volle 60 minuten voor het Piratenuur. Lekker hoor, ik zit er helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. We gaan lekker beginnen met Linda Lee. En zij is gek op jou.
5: De nummer 1. De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
6: Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledig afstand van enige verantwoordelijkheid. Ah, dat geeft ook niks. Wij redden onszelf wel.

0: Goedemiddag, komt hier met bakken uit de hemel. Ik weet niet hoe bij jou is, maar het is verschrikkelijk is het. Maar goed, binnen, daar zijn we niks voor elkaar, luisteraars. Behalve mijn middelvinger. Ik heb last van mijn middelvinger. Heb je dat wel eens gehad? Ik ben gisteren namelijk aan het bowlen geweest met mijn zoon. En dan gaat die middelvinger gaat in dat grote gat, zeg maar. Die middelvinger zit dan in een van die twee gaten. Ja, nee, de duim heb ik dan, zeg maar. Nou ja, laat het maar. Dat is een heel technisch verhaal over bowlen. Maar ik heb een beetje last van de middelvinger. Dus we hadden de baan voor ons tweeën, dus dan kun je de volle 60 minuten, zeg maar, ballen werpen. Maar na 3 kwartier dacht mijn middelvinger al. Mooi geweest, Vries. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ik hoop een beetje goed op deze zaterdagmiddag. Ik hoop dat je er lekker bij zit. Hopelijk goede versnapering, een hapje en een sapje, zeg ik er altijd. Dat moet er wel even bij natuurlijk tijdens het piratenuurtje. Doe ik hier ook. Ik heb hier de groene knuppels. Die staan op tafel. Dus ik ben ready to go. Kom maar door met leuke berichtjes. Zijn meer dan welkom in de NPO Luister-app. Daar kun je gelijk ook even stemmen voor de Vlaamse troef. En ik keil hem er gelijk even in, want we hebben een top Vlaamse troef, zeg ik zelf.
1: Dit is de Vlaamse troef.
2: Keuze A. Jambo Sana.
0: Ik heb vandaag Jambo Sana van Mario Matti. De legend uit België. De keyboard virtuoos.
2: Keuze B.
3: Denk je altijd nog aan haar?
0: Tegenover de Paladijns wordt een lastige voor Mario Matti, maar niet geschoten is altijd mis.
1: Amai, de Vlaamse troef.
0: Yes, amai. Vlaamse troef, stemmen doe je in de NPO Luister-app. En ik zie leuke appjes binnenkomen.
4: Hey, grote piratenkoning Marcel. Vanaf Paramaribo is de crew van de Mahouri er natuurlijk ook weer bij. Gooi die zwarte dingetjes maar mooi op de brein altijd en ram met die klassiekertjes, yo.
0: Nou, daar was ik zeker van plan.
5: Ja, Marcel, hier is team Bensbouw vanuit Bemmel. We zitten er weer klaar voor het piratenuurtje op de zaterdagmiddag. De vriendjes zijn onderweg.
0: Ja.
5: En we wachten rustig af wat de dag verder brengt. Veel succes met de uitzending.
0: Ah, goed. Ja, dacht ik ook. Pak er even een papiertje bij, want ik doe vandaag ook eventjes noteren waar iedereen luistert. Dus je mag even melden waar je lekker zit te luisteren. Ik pak de landkaarten zo meteen bij. De prikkers komen er weer op, de punaises. Laat weten waar staat hij vanmiddag lekker aan. Gooi het maar even over de schutting. Tekst of een audio-appje. NPO Luister, zo heet de app.
6: Het is zaterdag, dus je laat je lekker gaan.
0: Ah, reken maar.
6: De serieuze zaken die zijn
0: nu van de baan. Morgen.

0: toppertje van Silvertop heb ik.
1: Zet je radio maar op maximaal, want Marcel draait ze helemaal.
0: Ja, ja.
1: En

0: Johnny Light. Ja, de man zit vol vuur. En Marianne, 16:15, goedemiddag, piratenuurtje. Op SterNL, hier vanuit de piratenschuur in het Hoge Noorden. Beetje zo'n gek dagje. Heb je dat ook vandaag? Dan is het weer droog, dan, dan komt er weer met bakken te hemel. Ik dacht nog, ik ga nog eens even wat leuks doen hier vanmiddag. Maar om nou het stadje in... We hadden hier het hele weekend al, dus ja, je weet dat ik zit hier in Dokkum. We hebben de 11 steden natuurlijk in het noorden. En die worden maar eens in de zoveel jaar worden die verreden op de schaats. Hè? Maar de laatste keer is natuurlijk al 97 was dat. Dat is al wat jaren geleden. Maar we hebben wel ieder jaar, dan komt er een wandel 11 steden tocht. En moet je je voorstellen dat je al die 11 steden, dat is 230 kilometer dat je dat moet lopen. Nou, die hadden we dus dit weekend. Oldtimers, wat heb ik hier nog meer gehad? Dus was nog zo, misschien ga ik nog even kijken, maar... Ja, ik ben dan ook weer een jongen die denkt van ja, weet je wat, ik ben niet van suiker, dat sowieso hoor, maar als de regen niet in hoeft, dan liever niet, zeg maar. Eens even kijken, dan Vlaamse troefje wordt lekker gestemd op de troef. We hebben namelijk twee liedjes daar weer in. Mario Matti met Jambo Sara.
1: Dit is de Vlaamse troef.
2: Keuze A. Jambo Sara.
0: En ik moet zeggen, het valt mij een beetje tegen van de mensen die houden van instrumentaal. Want hij loopt flink achter. Maar goed.
2: Keuze B.
3: Denk je altijd nog...
0: Keuze B is ook niet mals. Paladijns.
3: Kun je haar dan niet vergeten?
0: Denk je altijd nog aan haar?
1: Amai, de Vlaamse troef.
0: Nou, het is bij mij al zo lang geleden dat er haar was. Dus ik denk er niet zo vaak meer aan. Maar laat het weer vooral even weten. Waar heb jij zin in? NPO luister, daar kun je het kwijt. Anna zegt, hey Marcel, ik luister nu zelfs zonder mijn vriend Frank... Dus hij heeft me echt aangestoken met die piratenhitjes. Heb je voor mij Meisje in Spijkerbroek van Kees Alleen. Heel leuk liedje, Anna. Je hebt wel ook gelijk smaken bij gekregen. Dat je niet alleen van piratenliedjes houdt, maar je hebt ook goeie smaak. Nart is erbij. Hey Marcel, ik ben erbij vanuit Meijl, Noord-Limburg. Noteer hem even op mijn papiertje, Nart. Dankjewel. In Ederveen staat de zender ook weer aan. Kan je misschien even Geert min Belgisch Peert draaien, zegt Jarno. Luister een kraakhelder vanuit de Golf van Biscayen, zegt Teun. Samen met mijn Filipijnse makker Rolando op bakboord. Helemaal goed. En de groeten daar. Goedemiddag Marcel, weer aanwezig vanuit een mooie Brandwijk. Met lekkere bruine knuppels, zegt Daan. Jurgen is erbij met de koptelefoon op tijdens het grasmaaien vanuit North Carolina. Zo, internationale luisteraars. En Edwin die zit met gezellig volk, zie ik wel, in Genderen. In Café de Donderwolk. Nou jongens... Hartstikke mooi. Fijn dat hij aanstaat daar. Dan heb ik hier nog een appje van Kroontje. Die zegt, ja Marcel, vaste prik weer. We zijn er weer bij vanaf Sint-Willebrord. Alles aan de kant, want we moeten klaar zitten om 5 uur voor het Piratenuur. Mijn suggestie is Siebel en Wiel met Levende Piraten. Ik denk dat je bedoelt Siebel en Wiel met Ode aan de Piraten, dat liedje. Ga zo door. Nou, dat gaan we regelen. Sterker nog, ga het liedje ook voor je fixen.

0: En nu komt dat... Mooi, hè? Kees alleen was dit en Meisje in je spijkerbroek. Ja. Wordt nog geappt door Jan en Alleman dat ook de fiets Elfstedentocht er is. Ja, ik weet het, jongens. Dat is maandag over een week is dat. Moet ik goed zeggen, dat is Pinkster maandag is het dan. Dan is inderdaad de fiets Elfstedentocht. Ik heb hem zelf 4 keer gereden. Ik zou hem nog een keer willen doen, maar ik heb geen startbewijs helaas. Paul van Binsbergen zegt tijd voor een onmundig dikke leverworst XXL. En draai maar een mooie van de Wico's. Groeten aan mijn broeders. Michel is erbij, die luistert lekker mee vanuit Alkmaar. Annika is erbij. Germen Vermeer zegt hallo Marcelo. We luisteren lekker mee vanuit Kaatsheuvel, vanuit de Kets. Germen, hartstikke mooi. Doe ze de groeten daar. Arek is er ook. Marcel onderweg vanuit Eindhoven naar Breda. Met Tom en Isa en mama Kim die ook meeluistert. Allemaal de groetjes. Arjan is er ook bij. Of ik iets wil draaien van Jo Hogedoren. Lars zegt, hij staat hier lekker aan in Staphorst. Laat vooral ook even weten als jij in de gelegenheid bent om een appje te sturen. Waar die bij jou aan staat. Waar staat de radio aan, jongens? Alles hier inmiddels in de macht. Als in administratief. Ik hou alles bij. Martijn Koller luistert mee vanaf de A27. Hopelijk allemaal veilig, Martijn, dit bericht. Op weg naar de Groene Knuppel. Dat is een enkelfout, is dat, Martijn. Groene Knuppel. Kan ook, maar... Maar dat doe je, ja, ik zeg altijd op één been kan je niet staan. Peter Metaal is er ook bij. Ik ben er lekker bij, zegt hij. Barbecue aan het voorbereiden voor straks. Kun je de tijdbrekers draaien? Oeh, dat kan ik zeker wel. Ik zie een appje van Kees. Echt waar?
1: Hé, hey Marcel, mijn Keesje uit Haarlem. Ik ben er ook even bij. Ja.
0: Keesie, ook hopelijk al een lekkere groene rakker of een bruine pretpaal, Kees. Gijs die zegt, wil je de slijpers van Parijs even draaien? Ook hartstikke leuk. En Koen die is erbij vanuit Dubai. Hey, Dubai, de werkdag zit erop. Stuurt ook een foto mee.
2: Kijk er waar zit...
0: Nou, wat leuk zeg. Zit je in een vrachtwagen of zo? Wat is dit voor apparaat? Prachtig apparaat zie ik. We luisteren lekker mee onder de nieuwe overkapping, zegt Patrick in Harkema. Mirjam is erbij vanuit Oldenzaal. Leuke muziek, Marcel. Doe mijn best. Ook een beetje... Wat er allemaal binnenkomt natuurlijk, dan ligt het aan qua verzoekplaten. En Guy die zegt, de groeten uit Zwarte Meer. Dan heb ik hier een leuk appje. Even kijken, van Falco. En Falco zegt, Marcel, we zitten hier op de camping in Bovendijk in Wilnis. Lekker bij de kachel. Heb jij nog het nummertje van Hanne van Easy Sound? Die heb ik. En dat is echt een liedje. Als je hem hoort voor de eerste keer, denk je van, hè? Wat hoor ik hier? Maar dit ding is een oorwurm. Dat blijft tussen je oren hangen dus. Daar zing je nog de hele dag mee.

0: goed gedaan.
1: Ik had een appje van Job. En Job zegt, doe maar even een lekker nummertje van Henk Wijngaard. Groetjes de Stortenclub. Bij deze afgevinkt en wel. We gaan eens even naar de Vlaamse troef. Want zometeen hebben we het antwoord op de vraag, welke van de twee is het geworden?
2: Dit is de Vlaamse troef.
3: Keuze A.
1: Wordt dat deze instrumentale, tenminste redelijk instrumentale, van Mario Mati? Jumbo Sara. Zou kunnen.
3: Keuze B.
4: Denk je altijd nog aan haar?
1: Of heb je toch zin in de Paladijns?
4: Kun je haar dan niet vergeten?
1: Denk je altijd nog aan haar?
2: Amai, de Vlaamse troef.
1: Vlaamse troef. Zometeen over een minuutje of 10. Dan slaat de man met de hamer met dat ding op tafel en dan is het klaar. Sloes gebeurt. Laat maar even weten wat je wil. Je kan heel eenvoudig stemmen. Het is gratis bovendien. En ook anoniem ook nog eens. Is ook wel mooi, mooi discreet. En dan kun je het even doen in de NPO Luisterapp. Ga wel even naar het kanaal van Sterren. Wel even het goede kanaal pakken. En dan... chaos aan het worden. En dan even op bericht klikken. En dan is het... dan wijst het zich allemaal vanzelf. Even kijken. Graag Nena. Met Lasmi toch nog een piraat. Want die hoor je bijna nooit. Is zo mooi, zegt Miranda. Oké, okay. Gert-Jan is erbij. We luisteren heerlijk mee in De Hank. Met een goed biertje. Namens het bedrijf Hakkers. Speciaal gemaakt. Groetjes Klein Gertje uit De Hang. Wat leuks van Jantje Koopmans. Oeh, dat kunnen we wel even doen. Hey, zal ik dan even dansen doen van Jantje Koopmans? Die heb ik lang niet gehoord. Jantje Koopmans, even kijken. Jantje, ja, die heb ik hier voor handen. Dus dat kan ik zo even voor je fixen. Henk, die luistert lekker mee vanuit Zoelen. Ik heb namelijk gevraagd, waar zit jij lekker te luisteren? Laat het me weten in een appje. Marcel zit te luisteren in Monnikendam. Alleen stom voor me uitkijken en jouw piratenuurtje te luisteren onder het genot van een klein koud biertje. En hoop dat het 2 uurtjes worden. Ik moet je daarin toch teleurstellen. Dat gaat het vandaag niet worden. Maar zeer binnenkort doen we een XL-versie. Martijn is ook bij, zeker weer bij. Heerlijk die piratenhits. Of gaan we met minimaal een uur verlengen? Nee, vandaag even niet, jongens. Dus vraag nog snel even wat aan als je wil. En Nienke die vraagt... Hey Marcel, is het niet tijd voor Polka Time? Ja. Ja, ik zeg altijd, het is altijd tijd voor een goede polka. Maar hebben we liefhebbers voor een polka? Kan ik zo meteen wel even pijten. Gaan we eerst even Jantje Koopmans doen met dansen.

0: Dit waren Disco Henkie en de vrolijke koffieleuters. Ja, dat verwacht je ook niet, maar zo heet het echt. Disco Henkie en de vrolijke koffieleuters. En mijn kop koffie bij Takens in Balkbrug. Ja, en die Disco Henkie, dat was ook wel een bekend figuur. Die had wel meer mooie liedjes. Dat was namelijk Henk Bemboom. En Henk Bemboom, ja, dan moet je maar eens opzoeken. Die had, wat was ook, Henk B. Memphis. Jij daar in de radio bijvoorbeeld. Veel meer leuke liedjes. Maar die had onder verschillende pseudoniemen had hij wat leuke liedjes uitgebracht. Waaronder deze, Mijn Kom Koffie. 17:15 is het geweest. We naderen alweer het einde van dit piratenuur. Dat gaat veel en veel te snel. Echt veel te snel. Dus laat vooral nog even weten waar je zin in hebt. En ja, ik ga naar de uitslag van de Vlaamse troef. Nou, met een ruime meerderheid hebben we een winnaar. Het is geen instrumentaal geworden. Dan wil ik toch die vraag even stellen aan iedereen die nu zit te luisteren en kan reageren en wil reageren. Dat is gratis, jongens. Doe even met een ja of een nee even insturen. Als je zin hebt in een onmeunig dikke polka. Echt maar een lekkere dikke polka. Ik zal zo meteen even 2-3 minuutjes even een instrumentale doen. Want Nienke die vraagt om een polkaartje. Zijn er meer liefhebbers? Stuur een ja of een nee. Want met een ruime meerderheid, zoals ik al zei, met 76% van de stemmen, hebben de Paladijns vandaag gewonnen in de Vlaamse troef.
1: Amai, gadverpielikes, dat is lekker. Dit is de Vlaamse troef.

0: 90% van de stemmen hebben de Paladijns vandaag gewonnen in de Vlaamse troef.
1: Amai, gadverpielekes, dat is lekker. Dit is de Vlaamse troef.

0: feit.
1: Peter Smulders. Ja, had leuke liedjes hoor, die Peter Smulders. Als het koren staat te rijpen op de velden in mijn land. 6:08. Gaan we nog een onmeurig dikke polka. Gaan we die er nog even inkeilen? Ik zet de teller eventjes op 0 nu. En degene die nu allemaal gaan appen en die krijgen de teller binnen nu. En laten we zeggen een minuut op 100 appjes met daarin het woord ja. Ik ga nu klokken. Even kijken. Yes. 52:30. Oké, een minuut telt nu. Dus als je binnen nu en die minuut... Nou, je kan zelf ook 100 keer ja appen. Maar als ik 100 appjes krijg met ja binnen een minuut... ga ik een hele lekkere, fijne, dikke polka draaien. Nog net even tegen de patatjes aan, want die zijn hier besteld. Met een frikandelletje. Nog 40 seconden, jongens. 40 seconden. Dus appen. Kijken waar we komen. Zitten we? Nee, ach, we redden nog lang niet. Het moet echt geappt worden. Dus niet in één berichtje 100 keer ja. Nee, gewoon echt los van elkaar. Ja, appen. Dan kijken we eens even of we dat kunnen halen. Of we liefhebbers genoeg zijn voor een mooie, dikke polka.
2: Nou, Marcel, hier vanuit de auto wordt ook weer geluisterd, hoor. We zijn onderweg naar huis, naar... de bruine pretcilinders. En ik had nog een ideetje, hè?
1: Oh.
2: Is het niet wat om een Spotify-lijstje aan te maken...
1: Ja.
2: Met alle piratenhitjes...
1: Ja.
2: Van Piratenuur. Hey, groetjes en niet te diep in het glas kijken, hè?
1: Nee, dat doe ik zeker niet. Nee. Voordat ik de bodem zie, dan staat er alweer een nieuwe. Dankjewel, Aaron. Dat is een zeer goede suggestie van je. En er is in principe wel een lijstje, hoor. Alleen die moet ik eens even aanvullen. Dat is inderdaad een piratenlijst. Even kijken, hoe heet dat ding eigenlijk? Sterren NL heet dat ding. Even kijken hoor. Piratenhits. Piratenhits, inderdaad met een piratenvlaggetje. En dan / noemen ze dat. NPO Sterren NL. Dat is een lijstje, die heb ik ooit gemaakt. Is altijd een oude liedje, of een oude lijstje. Maar ik zal hem eens even aanvullen. Goeie suggestie voor je. Ik ga eens even kijken. Holy crap. Dat zijn er een paar honderd sms'jes, wil ik zeggen. Appjes geworden.
3: We gaan even lekker dansen op een dikke polka.

0: was hem. Hartstikke mooi. Dank jullie wel voor het stemmen en dank voor het luisteren ook, kan ik alvast zeggen. Want we gaan er zo'n beetje tussenuit, jongens. Het is 6:03 en ik ga nog een hele mooie doen van het sneeuwbaltrio. Dat heet Tractor Johnny. Tractor Johnny, die ga ik nog even doen. Dan wens ik je een hele fijne zaterdagavond. Morgen een fijne zondag. En maandagochtend zijn we er gewoon weer vanaf 6:00 met Marcel in de Morgen. Smakelijke avond. Dag hoor.
1: Er was dus een etenpiraat, Tracker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon niet. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar s'avonds in de band, vlot praten, geen gemekker. Met af en toe een pilsje, want anders klonk het droog. Vanuit die antenne

In ieder dorp, in oost, in west, in noord of zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weer uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig.

door kende zijn naam. Ging op een avond drukpeilend achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld.